voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend...

40 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Live MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center, dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn

0: FM. Zometeen. Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst heeft 2025 afgesloten met een bedrag van 3,4 miljoen in de plus. Toch is er geen feeststemming in het gemeentehuis. De gemeente staat financieel gezien onder druk. Het afgelopen jaar waren er financiële mee- en tegenvallers, zo zegt het gemeentebestuur over de jaarrekening. De komende jaren verwacht de gemeente tekorten. Dat komt door onzekerheden over inkomsten van het Rijk en stijgende kosten. Om op lange termijn financieel gezond te blijven, blijft het nodig om keuzes te maken. Fantastival in Os is toe aan het 40-jarig jubileum. Het centrum van de stad is op 14 juni weer het decor van een gratis evenement met muziek, dans, straattheater en creatieve activiteiten. Het speelt zich onder meer af in de omgeving van Muzelink, het Jan Kunepark, het gemeentehuis en het Warenhuis. Het thema is heel toepasselijk feest en daar gaan amateurkunstenaars, lokale bands, koren, dansgroepen en professionele straattheateracts mee aan de slag. In het Warenhuis wordt stilgestaan bij het 40-jarig jubileum met een speciaal programma en een fototentoonstelling. De gemeente Maashorst heeft plannen voor 60 woningen op de locatie van het oude Penem-gebouw aan de Kastanjeweg in Uden. Dat blijkt uit het eerste concept dat is uitgewerkt. Het oude Penem-gebouw maakt onderdeel uit van het grotere project Kastanjeweg Oost, waarbij plannen zijn voor vele tientallen woningen. Eerder werden al 120 tot 140 woningen aangekondigd in het zuidelijk deel van het gebied. Voor het Penem-gebouw wordt dus gedacht aan 60 woningen, waarvan het overgrote deel bestaat uit sociale huur. Verder wordt gedacht aan een deel middenhuur, een parkeergarage en een maatschappelijke ruimte. Het weer, vrijdag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
6: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
5: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
7: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
5: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst heeft 2025 afgesloten met een bedrag van 3,4 miljoen in de plus. Toch is er geen feeststemming in het gemeentehuis. De gemeente staat financieel gezien onder druk. Het afgelopen jaar waren er financiële mee- en tegenvallers, zo zegt het gemeentebestuur over de jaarrekening. De komende jaren verwacht de gemeente tekorten. Dat komt door onzekerheden over inkomsten van het Rijk en stijgende kosten. Om op lange termijn financieel gezond te blijven, blijft het nodig om keuzes te maken. Fantastival in Os is toe aan het 40-jarig jubileum. Het centrum van de stad is op 14 juni weer het decor van een gratis evenement met muziek, dans, straattheater en creatieve activiteiten. Het speelt zich onder meer af in de omgeving van Muzelink, het Jan Kunepark, het gemeentehuis en het Warenhuis. Het thema is heel toepasselijk feest en daar gaan amateurkunstenaars, lokale bands, koren, dansgroepen en professionele straattheateracts mee aan de slag. In het Warenhuis wordt stilgestaan bij het 40-jarig jubileum met een speciaal programma en een fototentoonstelling. De gemeente Maashorst heeft plannen voor 60 woningen op de locatie van het oude Penem-gebouw aan de Kastanjeweg in Uden. Dat blijkt uit het eerste concept dat is uitgewerkt. Het oude Penem-gebouw maakt onderdeel uit van het grotere project Kastanjeweg Oost, waarbij plannen zijn voor vele tientallen woningen. Eerder werden al 120 tot 140 woningen aangekondigd in het zuidelijk deel van het gebied. Voor het Penem-gebouw wordt dus gedacht aan 60 woningen, waarvan het overgrote deel bestaat uit sociale huur. Verder wordt gedacht aan een deel middenhuur, een parkeergarage en een maatschappelijke ruimte. Het weer, vrijdag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Kink MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: NFM.

0: is MFM. MFM.
1: You used to call me on my. You used to.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst heeft 2025 afgesloten met een bedrag van 3,4 miljoen in de plus. Toch is er geen feeststemming in het gemeentehuis. De gemeente staat financieel gezien onder druk. Het afgelopen jaar waren er financiële mee- en tegenvallers, zo zegt het gemeentebestuur over de jaarrekening. De komende jaren verwacht de gemeente tekorten. Dat komt door onzekerheden over inkomsten van het Rijk en stijgende kosten. Om op lange termijn financieel gezond te blijven, blijft het nodig om keuzes te maken. Fantastival in Os is toe aan het 40-jarig jubileum. Het centrum van de stad is op 14 juni weer het decor van een gratis evenement met muziek, dans, straattheater en creatieve activiteiten. Het speelt zich onder meer af in de omgeving van Muzelink, het Jan Kunepark, het gemeentehuis en het Warenhuis. Het thema is heel toepasselijk feest en daar gaan amateurkunstenaars, lokale bands, koren, dansgroepen en professionele straattheateracts mee aan de slag. In het Warenhuis wordt stilgestaan bij het 40-jarig jubileum met een speciaal programma en een fototentoonstelling. De gemeente Maashorst heeft plannen voor 60 woningen op de locatie van het oude Penem-gebouw aan de Kastanjeweg in Uden. Dat blijkt uit het eerste concept dat is uitgewerkt. Het oude Penem-gebouw maakt onderdeel uit van het grotere project Kastanjeweg Oost, waarbij plannen zijn voor vele tientallen woningen. Eerder werden al 120 tot 140 woningen aangekondigd in het zuidelijk deel van het gebied. Voor het Penem-gebouw wordt dus gedacht aan 60 woningen, waarvan het overgrote deel bestaat uit sociale huur. Verder wordt gedacht aan een deel middenhuur, een parkeergarage en een maatschappelijke ruimte. Het weer, vrijdag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

Yeah. Hier bin ich geboren.

0: daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten.
1: MFM. Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.

0: The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
5: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
4: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
6: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
4: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu één uitzondering op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst heeft 2025 afgesloten met een bedrag van 3,4 miljoen in de plus. Toch is er geen feeststemming in het gemeentehuis. De gemeente staat financieel gezien onder druk. Het afgelopen jaar waren er financiële mee- en tegenvallers, zo zegt het gemeentebestuur over de jaarrekening. De komende jaren verwacht de gemeente tekorten. Dat komt door onzekerheden over inkomsten van het Rijk en stijgende kosten. Om op lange termijn financieel gezond te blijven, blijft het nodig om keuzes te maken. Fantastival in Os is toe aan het 40-jarig jubileum. Het centrum van de stad is op 14 juni weer het decor van een gratis evenement met muziek, dans, straattheater en creatieve activiteiten. Het speelt zich onder meer af in de omgeving van Muzelink, het Jan Kunepark, het gemeentehuis en het Warenhuis. Het thema is heel toepasselijk feest en daar gaan amateurkunstenaars, lokale bands, koren, dansgroepen en professionele straattheateracts mee aan de slag. In het Warenhuis wordt stilgestaan bij het 40-jarig jubileum met een speciaal programma en een fototentoonstelling. De gemeente Maashorst heeft plannen voor 60 woningen op de locatie van het oude Penem-gebouw aan de Kastanjeweg in Uden. Dat blijkt uit het eerste concept dat is uitgewerkt. Het oude Penem-gebouw maakt onderdeel uit van het grotere project Kastanjeweg Oost, waarbij plannen zijn voor vele tientallen woningen. Eerder werden al 120 tot 140 woningen aangekondigd in het zuidelijk deel van het gebied. Voor het Penem-gebouw wordt dus gedacht aan 60 woningen, waarvan het overgrote deel bestaat uit sociale huur. Verder wordt gedacht aan een deel middenhuur, een parkeergarage en een maatschappelijke ruimte. Het weer, vrijdag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspit stelt op vrijdag weinig voor, nu ook. Maar toch zijn er een paar files te melden. Allereerst de A29, Berchem-Zoom-Rotterdam. Voor afrit Oud-Beierland ongeveer een kwartier extra. Komt door een ongeluk. De file begint bij knooppunt Hellegatsplein. En het is druk aan het worden op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Bijvoorbeeld op de N9 richting Amstelveen voor Akersloot. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk? De rechterrijstrook is dicht. En het is file rijden voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem. File vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Zitcomfort Speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Morgen, ik ben Frank Spijkers. Het Osse College van BNW gaat zoeken naar een nieuw evenemententerrein om meer grote festivals in de gemeente te kunnen houden. De Osse gemeenteraad nam hiervoor gisteravond een motie aan. De Geffensplas is op dit moment de enige geschikte locatie voor meerdaagse festivals met meer dan 2500 bezoekers. Maar dat mag maar 2 keer per jaar. En dat terwijl de behoefte aan dit soort evenementen groot is, vooral bij de jeugd, al dus de indieners van de motie. De wethouder gaat nu onderzoeken of een geschikte plek ergens te vinden is in het buitengebied. In Bernhees is gisteravond het nieuwe college van BNW geïnstalleerd. Dat bestaat uit de wethouders Edwin Daandels en Gert-Jan Hermes van het CDA en Sascha Kraus en Thijs Vonk van Lokaal. Er werd ook afscheid genomen van de vertrekkende wethouders Rien Weideven, Maarten Everling en Marius Tielemans. In de raad werd voor het eerst ook gesproken over het nieuwe bestuursakkoord. Daarin is ook veel aandacht voor de oppositie en voor inwoners om zelf onderwerpen op de politieke agenda te zetten. De politie Maasland en handhavers van de politie Os en Bernhezen hebben deze week zeker 200 bekeuringen uitgedeeld bij een grote fatbike-controle. De helft daarvan was voor fietsen in het centrum, wat verboden is. Verder was onder meer 1 fatbiker die onder invloed was van alcohol of drugs, hadden 30 fietsers een telefoon vast tijdens het fietsen en bleek er 21 keer een gashendel op de fatbike te zitten. De handhavers en politie hebben 2 mensen naar bureau Halt doorverwezen. 3 fatbikes zijn in beslag genomen en nog eens 8 mensen dreigen hun 2-wieler kwijt te raken bij nog een overtreding. Het weer vandaag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 19 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste plekken moeiteloos doorrijden, maar er zijn een paar uitzonderingen. Zo heb je een file op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en knooppunt Hoefvliet. 5 kilometer en 10 minuten. Verder de A12, de Duitse grenscontrole. Voor de grens 10 minuten vertraging. En de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is dicht bij Uitgeest. Komt er een ongeluk daar. Onbekend hoe lang het gaat duren. Hou rekening met een lokale omleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

FM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij twee keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar iets drukker te worden. Met name in de grensstreek. Op de A12 voor de Duitse grenscontrole uiteraard. Of vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten. Maar ook op de A73 Nijmegen-Maasbracht. File voor Bezel 3 kilometer en 25 minuten. In Duitsland was het gisteren een nationale feestdag, dus voor veel Duitsers een lang weekend gezellig naar Nederland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
5: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het Osse College van BNW gaat zoeken naar een nieuw evenemententerrein om meer grote festivals in de gemeente te kunnen houden. De Osse gemeenteraad nam hiervoor gisteravond een motie aan. De Geffensplas is op dit moment de enige geschikte locatie voor meerdaagse festivals met meer dan 2500 bezoekers. Maar dat mag maar 2 keer per jaar. En dat terwijl de behoefte aan dit soort evenementen groot is, vooral bij de jeugd, al dus de indieners van de motie. De wethouder gaat nu onderzoeken of een geschikte plek ergens te vinden is in het buitengebied. In Bernhees is gisteravond het nieuwe college van BNW geïnstalleerd. Dat bestaat uit de wethouders Edwin Daandels en Gert-Jan Hermes van het CDA en Sascha Kraus en Thijs Vonk van Lokaal. Er werd ook afscheid genomen van de vertrekkende wethouders Rien Weideven, Maarten Everling en Marius Tielemans. In de raad werd voor het eerst ook gesproken over het nieuwe bestuursakkoord. Daarin is ook veel aandacht voor de oppositie en voor inwoners om zelf onderwerpen op de politieke agenda te zetten. De politie Maasland en handhavers van de politie Os en Bernheze hebben deze week zeker 200 bekeuringen uitgedeeld bij een grote fatbike-controle. De helft daarvan was voor fietsen in het centrum, wat verboden is. Verder was onder meer 1 fatbiker die onder invloed was van alcohol of drugs. Hadden 30 fietsers een telefoon vast tijdens het fietsen en bleek er 21 keer een gashendel op de fatbike te zitten. De handhavers en politie hebben 2 mensen naar bureau Halt doorverwezen. 3 fatbikes zijn in beslag genomen en nog eens 8 mensen dreigen hun 2-wieler kwijt te raken bij nog een overtreding. Het weer vandaag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 19 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. In totaal staat er al meer dan 100 kilometer file. Wat opvalt is de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 6 kilometer file en maar liefst een half uur vertraging. Verder een file op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer en 10 minuten. Voor een spoedreparatie is 1 rijstrook dicht. Dan tot slot nog druk op de A50 Arnhem-Os. Tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
5: Kies voor Van der A.
4: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Kies voor Van der A.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Het Osse College van BNW gaat zoeken naar een nieuw evenemententerrein om meer grote festivals in de gemeente te kunnen houden. De Osse gemeenteraad nam hiervoor gisteravond een motie aan. De Geffensplas is op dit moment de enige geschikte locatie voor meerdaagse festivals met meer dan 2500 bezoekers. Maar dat mag maar twee keer per jaar. En dat terwijl de behoefte aan dit soort evenementen groot is, vooral bij de jeugd, al dus de indieners van de motie. De wethouder gaat nu onderzoeken of een geschikte plek ergens te vinden is in het buitengebied. In Bernhees is gisteravond het nieuwe college van BNW geïnstalleerd. Dat bestaat uit de wethouders Edwin Daandels en Gert-Jan Hermes van het CDA en Sascha Kraus en Thijs Vonk van Lokaal. Er werd ook afscheid genomen van de vertrekkende wethouders Rien Weideven, Maarten Everling en Marius Tielemans. In de raad werd voor het eerst ook gesproken over het nieuwe bestuursakkoord. Daarin is ook veel aandacht voor de oppositie en voor inwoners om zelf onderwerpen op de politieke agenda te zetten. De politie Maasland en handhavers van de politie Os en Bernhezen hebben deze week zeker 200 bekeuringen uitgedeeld bij een grote fatbike-controle. De helft daarvan was voor fietsen in het centrum, wat verboden is. Verder was onder meer één fatbiker die onder invloed was van alcohol of drugs. Hadden 30 fietsers een telefoon vast tijdens het fietsen en bleek er 21 keer een gashendel op de fatbike te zitten. De handhavers en politie hebben twee mensen naar bureau Halt doorverwezen. Drie fatbikes zijn in beslag genomen en nog eens 8 mensen dreigen hun tweewieler kwijt te raken bij nog een overtreding. Het weer vandaag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 19 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Naast de vertragingen door controles aan de Duitse grens staan er ook op andere wegen een paar langere files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Baardenburg. 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Bij knooppunt De Stok 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer file. Daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijken Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkendorphees.nl of kom langs.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dennis Mooij, de ANWB. Zoals altijd op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Er staan files voor de Duitse grens, maar ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je voor knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda voor knooppunt Galder 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De A73 Nijmegen-Venlo tussen Ewijk en Malden doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Het Osse College van BNW gaat zoeken naar een nieuw evenemententerrein om meer grote festivals in de gemeente te kunnen houden. De Osse gemeenteraad nam hiervoor gisteravond een motie aan. De Geffensplas is op dit moment de enige geschikte locatie voor meerdaagse festivals met meer dan 2500 bezoekers. Maar dat mag maar 2 keer per jaar. En dat terwijl de behoefte aan dit soort evenementen groot is, vooral bij de jeugd, al dus de indieners van de motie. De wethouder gaat nu onderzoeken of een geschikte plek ergens te vinden is in het buitengebied. In Bernhees is gisteravond het nieuwe college van BNW geïnstalleerd. Dat bestaat uit de wethouders Edwin Daandels en Gert-Jan Hermes van het CDA en Sascha Kraus en Thijs Vonk van Lokaal. Er werd ook afscheid genomen van de vertrekkende wethouders Rien Weideven, Maarten Everling en Marius Tielemans. In de raad werd voor het eerst ook gesproken over het nieuwe bestuursakkoord. Daarin is ook veel aandacht voor de oppositie en voor inwoners om zelf onderwerpen op de politieke agenda te zetten. De politie Maasland en handhavers van de politie Os en Bernheze hebben deze week zeker 200 bekeuringen uitgedeeld bij een grote fatbike-controle. De helft daarvan was voor fietsen in het centrum, wat verboden is. Verder was er onder meer 1 fatbiker die onder invloed was van alcohol of drugs. Hadden 30 fietsers een telefoon vast tijdens het fietsen en bleek er 21 keer een gashendel op de fatbike te zitten. De handhavers en politie hebben 2 mensen naar bureau Halt doorverwezen. 3 fatbikes zijn in beslag genomen en nog eens 8 mensen dreigen hun 2-wieler kwijt te raken bij nog een overtreding. Het weer vandaag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 19 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files vallen op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. 9 kilometer met daar ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch veel langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Nu een half uur extra reistijd. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Ruim een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en knooppunt Deil. Een half uur vertraging in 10 kilometer file. Dat komt door een spoedreparatie. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files vallen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel West en Knopendijl een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, alleen de vluchtstrook is open. Elders op de A15 richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Rotterdam-Charloos daar 20 minuten vertraging in 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er is maar 1 rijstrook vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal-Noord en knooppunt De Stok. Een kwartier vertraging, dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A4. En op de N256 van Zierikzee naar Goes. Bij Colijnsplaat 4 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Het Osse College van BNW gaat zoeken naar een nieuw evenemententerrein om meer grote festivals in de gemeente te kunnen houden. De Osse gemeenteraad nam hiervoor gisteravond een motie aan. De Geffensplas is op dit moment de enige geschikte locatie voor meerdaagse festivals met meer dan 2500 bezoekers. Maar dat mag maar 2 keer per jaar. En dat terwijl de behoefte aan dit soort evenementen groot is, vooral bij de jeugd, al dus de indieners van de motie. De wethouder gaat nu onderzoeken of een geschikte plek ergens te vinden is in het buitengebied. In Bernhees is gisteravond het nieuwe college van BNW geïnstalleerd. Dat bestaat uit de wethouders Edwin Daandels en Gert-Jan Hermes van het CDA... en Sascha Kraus en Thijs Vonk van Lokaal. Er werd ook afscheid genomen van de vertrekkende wethouders Rien Weideven, Maarten Everling en Marius Tielemans. In de raad werd voor het eerst ook gesproken over het nieuwe bestuursakkoord. Daarin is ook veel aandacht voor de oppositie en voor inwoners om zelf onderwerpen op de politieke agenda te zetten. De politie Maasland en handhavers van de politie Os en Bernhezen hebben deze week zeker 200 bekeuringen uitgedeeld bij een grote fatbike-controle. De helft daarvan was voor fietsen in het centrum, wat verboden is. Verder was onder meer 1 fatbiker die onder invloed was van alcohol of drugs. Hadden 30 fietsers een telefoon vast tijdens het fietsen en bleek er 21 keer een gashendel op de fatbike te zitten. De handhavers en politie hebben 2 mensen naar bureau Halt doorverwezen. 3 fatbikes zijn in beslag genomen en nog eens 8 mensen dreigen hun tweewieler kwijt te raken bij nog een overtreding. Het weer vandaag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 19 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
0: MFM Brabant.
4: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sexy op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Knoopend Empel. Ruim een half uur vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Born en afrit Maastricht Airport. Ruim 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en knooppunt Del. 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A59 Den Bosch richting Zierikzee. Voor Made 10 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Het Osse College van BNW gaat zoeken naar een nieuw evenemententerrein om meer grote festivals in de gemeente te kunnen houden. De Osse gemeenteraad nam hiervoor gisteravond een motie aan. De Geffensplas is op dit moment de enige geschikte locatie voor meerdaagse festivals met meer dan 2500 bezoekers. Maar dat mag maar twee keer per jaar. En dat terwijl de behoefte aan dit soort evenementen groot is, vooral bij de jeugd, al dus de indieners van de motie. De wethouder gaat nu onderzoeken of een geschikte plek ergens te vinden is in het buitengebied. In Bernhees is gisteravond het nieuwe college van BNW geïnstalleerd. Dat bestaat uit de wethouders Edwin Daandels en Gert-Jan Hermes van het CDA en Sascha Kraus en Thijs Vonk van Lokaal. Er werd ook afscheid genomen van de vertrekkende wethouders Rien Weideven, Maarten Everling en Marius Tielemans. In de raad werd voor het eerst ook gesproken over het nieuwe bestuursakkoord. Daarin is ook veel aandacht voor de oppositie en voor inwoners om zelf onderwerpen op de politieke agenda te zetten. De politie Maasland en handhavers van de politie Os en Bernhezen hebben deze week zeker 200 bekeuringen uitgedeeld bij een grote fatbike-controle. De helft daarvan was voor fietsen in het centrum, wat verboden is. Verder was onder meer één fatbiker die onder invloed was van alcohol of drugs. Hadden 30 fietsers een telefoon vast tijdens het fietsen en bleek er 21 keer een gashendel op de fatbike te zitten. De handhavers en politie hebben twee mensen naar bureau Halt doorverwezen. Drie fatbikes zijn in beslag genomen en nog eens 8 mensen dreigen hun tweewieler kwijt te raken bij nog een overtreding. Het weer vandaag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 19 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het druk op de weg. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is ter zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en afrit Maastricht Airport. Ruim 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. 3 kwartier vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel en knooppunt Del. 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. De A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd voor Rotterdam-Feyenoord. 20 minuten oponthoud, 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
0: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, vooral in de zuidelijke helft van het land. Er staat ruim 500 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Echt en Knoop het Kerensheide een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A4 richting Rotterdam, tussen Knoop het Prins Klausplein en Knoop het Ketelplein, 20 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Knoop het Kooimeer, 3 kwartier extra reistijd, dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal, tussen Roosendaal en Knoop het de Stok, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Het Osse College van BNW gaat zoeken naar een nieuw evenemententerrein om meer grote festivals in de gemeente te kunnen houden. De Osse gemeenteraad nam hiervoor gisteravond een motie aan. De Geffensplas is op dit moment de enige geschikte locatie voor meerdaagse festivals met meer dan 2500 bezoekers. Maar dat mag maar 2 keer per jaar. En dat terwijl de behoefte aan dit soort evenementen groot is, vooral bij de jeugd, al dus de indieners van de motie. De wethouder gaat nu onderzoeken of een geschikte plek ergens te vinden is in het buitengebied. In Bernhees is gisteravond het nieuwe college van BNW geïnstalleerd. Dat bestaat uit de wethouders Edwin Daandels en Gert-Jan Hermes van het CDA en Sascha Kraus en Thijs Vonk van Lokaal. Er werd ook afscheid genomen van de vertrekkende wethouders Rien Weideven, Maarten Everling en Marius Tielemans. In de raad werd voor het eerst ook gesproken over het nieuwe bestuursakkoord. Daarin is ook veel aandacht voor de oppositie en voor inwoners om zelf onderwerpen op de politieke agenda te zetten. De politie Maasland en handhavers van de politie Os en Bernhezen hebben deze week zeker 200 bekeuringen uitgedeeld bij een grote fatbike-controle. De helft daarvan was voor fietsen in het centrum, wat verboden is. Verder was onder meer 1 fatbiker die onder invloed was van alcohol of drugs. Hadden 30 fietsers een telefoon vast tijdens het fietsen en bleek er 21 keer een gashendel op de fatbike te zitten. De handhavers en politie hebben 2 mensen naar bureau Halt doorverwezen. 3 fatbikes zijn in beslag genomen en nog eens 8 mensen dreigen hun tweewieler kwijt te raken bij nog een overtreding. Het weer vandaag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 19 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessem en Echt een kwartier oponthoud. Door bergingswerkzaamheden 1 rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoopert Prins Klausplein en Knoopert Ketelplein. Een 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en Knoopert Kooimeer 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Bunnik en de Meer. 10 kilometer file met ruim een uur oponthoud. Er is maar 1 rijstrook open. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Rijnsweerd en Lexmond. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Eglanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De files die opvallen staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend, een kwartier vertraging. Op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daardoor dicht. Voor Heerenveen-West staat 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Den Meren 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Knopendrechtseplein 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. A27, Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam. 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Yeah. Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een fietser is vanmiddag in Schaik gewond geraakt bij een valpartij. De politie is op zoek naar de wielrenner die het ongeluk zou hebben veroorzaakt. Het incident was iets na 3 uur aan de Udense Dreef in het bosgebied. Volgens een correspondent sneed de wielrenner bewust een fietser af die daardoor onderuit ging en korte tijd buiten bewustzijn was. Verschillende mensen zouden daarvan getuigen zijn geweest. Ook hangen er camera's in de omgeving. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. De politie is nu op zoek naar de wielrenner vanwege het verlaten van de plaats van een ongeval. Arjan Kalats is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Os. Hij neemt daarmee het stokje over van Mari van Kilsdonk, die onlangs afscheid heeft genomen van de Osse politiek. Het CDA groeide bij de laatste verkiezingen van 4 naar 5 zetels en levert met Sidney van den Berg opnieuw een wethouder in het college van BNW. De nieuwe CDA-fractie bestaat uit Arjan Kalats, Mark van den Heuvel, Gertje van Valkenburg, Joris Vrieling en Lin van Buul. De aangekondigde afsluiting van de A50 tussen knooppunt Bankhoef en Volkel gaat dit weekend toch niet door. Dit vanwege de veiligheid van de medewerkers. Rijkswaterstaat laat weten dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor wegwerkers en weggebruikers niet volledig gegarandeerd konden worden. We werken veilig of we werken niet, zo vat Rijkswaterstaat het kernachtig samen. De werkzaamheden worden nu opnieuw ingepland en de nieuwe data worden later bekendgemaakt. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden. Het weer, zaterdag voor een groot deel bewolkt met kans op een bui. Het wordt 20 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er staat nog 350 kilometer file. Wat opvalt is de A7 afsluitdijk richting Heerenveen. Daar is de rijbaan dicht bij knooppunt Heerenveen na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam Prins Alexander een kwartier vertraging. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af en staan nog 150 kilometer bij elkaar. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Muidenberg een kwartier op onthoud. Daar zat een auto met pech. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn. Een 30 minuten extra reistijd. In het noorden van het land is de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen dicht bij knooppunt Heerenveen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes 20 minuten vertraging. Er zaten een vrachtwagen met pech. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
4: Houd de vlag.

0: Oh, we zijn er. Hoi.
1: Dat was Blood Orange met Somewhere in Between bij MFM Brabant.
0: Een hele goede avond. Het is net 6 uur geweest. En dat betekent volgens mij dat het gewoon weekend is. Nou, laten we daar even voor klappen. Dat is altijd goed. Je hebt het gehaald tot het einde van de week. En ik ben trots op je dat je dat weet. Het weekend kan beginnen. Rutger en Niels zijn bij je bij MFM Brabant. Zoals iemand, een bekend filosoof ooit zei, het is raar weer vandaag.
2: Ja.
0: Het is raar weer vandaag.
2: Ja.
0: Dan weer regen, dan weer niet. Dan ineens komt de zon erdoor, krijg ik nog een beetje hoop. Het is juni en het ziet er niet zo uit. Dat is jammer.
2: Volgende week begint het WK. Ik hoop dat het weer dan wel wat beter wordt. Anders gaan de alle leuke horecazaken in de buurt die verlenging van hun sluitingstijd hebben aangevraagd bij de gemeente, ja, toch niet heel veel profijt hebben van de extra tijd die ze kunnen benutten.
0: Precies, daar, gun ons wat beter weer. Ik bid tot die gast die dat weer regelt, weet je wel. Moet goed komen. Zometeen op MFM Brabant. Een legendarisch spel met iemand die hier in de regio ook lekker aan het varen is. En al de hele dag ook. En de hele dag op en neer en op en neer en op en neer.
2: Klinkt een beetje als nutteloos gedoe.
0: Gewoon. Eigenlijk wel. Maar het heeft toch nut. En hoe dat precies zit, hoor je zometeen. Nieuwe muziek hebben we ook. Zeker hebben we nieuwe muziek. Best wel veel ook.
2: Zo hoor je nu Bungie. Die hebben een paar jaar niks uitgebracht. Maar ze zijn nu terug.
0: En dat vind ik heel leuk.
2: Dit is In Motion bij MFM Brabant. Zometeen hoor je nog Lizzo en Elton John.

0: Ja, lachen, je hoorde net Lizzo en Bitch. En toen Elton John en de Bitch is back bij MFM Brabant. Heb je dat expres gedaan, Rutger?
1: Heel het cirkeltje is weer rond.
0: Nee, precies. Heel leuk. Ik denk dat ik hier dan om moet lachen of zo. Dat jouw bedoeling was. Prima, Rutger. Maakt niet uit. Ik las net iets en ik ben er eigenlijk totaal niet verbaasd over, maar ik schrik er dan toch wel weer even van. Soms heb je dat soort momenten, hè? Ik lees hier op dtvnieuws.nl. Fatbike controle levert ruim 200 bekeuringen op. Afgelopen week stond de politie in Maasland en de handhavers van de politie Os en Bernhezen te controleren op die fatbikers. Een hele grote controle was dat. Uiteindelijk 200 bekeuringen. En dit bewijst maar wel wat we eigenlijk al wisten. Namelijk, Rutger.
1: Nou?
0: Fatbikers zijn ontzettende aso's. Geen enkele uitzondering. Ik hou er echt niet van om mensen over één kam te scheren. Maar het blijkt maar weer. 200 bekeuringen is echt heel veel. Echt te veel. Heel veel had ermee te maken dat je niet mag fietsen in het centrum. Godzijdank. Dat is verboden. Dat is heel fijn. Je bent aan het winkelen. Je wil gewoon even een nieuwe onderbroek halen bij de zeeman. En ineens komt zo'n fatbiker aangefietst. En je bent dood. Ja, dat wil je niet. Misschien licht overdreven allemaal. Een van die fatbikers onder invloed van alcohol of drugs. Nou, dat vind ik nog meevallen dan eigenlijk. Maar dat heeft ook te maken met de gemiddelde leeftijd. Je hebt hier ook foto's op dtvnieuws.nl van die controles. Je kan wel zien. Dit zijn allemaal van die minderjarige mensen die gewoon een fatbike...
1: Zo.
0: Die krantenwijkje.
1: Ik had het niet verwacht van ons. Ik schrik hiervan.
0: Ja, dat had je niet verwacht. Nee. En mensen uit ons. En Fatbike is 200 bekeuringen, ja. Mensen zijn naar bureau Halt doorverwezen. Die krijgen dus een flinke preek. En terecht maar, want oh man. Als het toch een manier is waarop we voor altijd van die fatbikes af zijn. Heel graag.
1: Ik denk dat ik wel een oplossing heb. Maar die gaan we... Ga ik zo brengen.
0: Oké, zometeen de oplossing voor het fatbike-probleem in Os, omstreken, maar eigenlijk de hele wereld liefst. Na Cellefolds.

0: Ik ben heel benieuwd, Rutger. Jouw oplossing voor het Fatbike-probleem.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
0: Zometeen dan, denk ik.
1: Zo ben je terug. Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
0: Blijft wel spannend zo.
2: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een fietser is vanmiddag in Schaik gewond geraakt bij een valpartij. De politie is op zoek naar de wielrenner die het ongeluk zou hebben veroorzaakt. Het incident was iets na 3 uur aan de Udense Dreef in het bosgebied. Volgens een correspondent sneed de wielrenner bewust een fietser af die daardoor onderuit ging en korte tijd buiten bewustzijn was. Verschillende mensen zouden daarvan getuigen zijn geweest. Ook hangen er camera's in de omgeving. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. De politie is nu op zoek naar de wielrenner vanwege het verlaten van de plaats van een ongeval. Arjan Kalats is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Os. Hij neemt daarmee het stokje over van Mari van Kilsdonk, die onlangs afscheid heeft genomen van de Osse politiek. Het CDA groeide bij de laatste verkiezingen van 4 naar 5 zetels en levert met Sidney van den Berg opnieuw een wethouder in het college van BNW. De nieuwe CDA-fractie bestaat uit Arjan Kalats, Mark van den Heuvel, Gertie van Valkenburg, Joris Vrieling en Lin van Buul. De aangekondigde afsluiting van de A50 tussen knooppunt Bankhoef en Volkel gaat dit weekend toch niet door. Dit vanwege de veiligheid van de medewerkers. Rijkswaterstaat laat weten dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor wegwerkers en weggebruikers niet volledig gegarandeerd konden worden. We werken veilig of we werken niet, zo vat Rijkswaterstaat het kernachtig samen. De werkzaamheden worden nu opnieuw ingepland en de nieuwe data worden later bekendgemaakt. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden. Het weer, zaterdag voor een groot deel bewolkt met kans op een bui. Het wordt 20 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden snel korter, er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, 20 minuten vertraging. De A7 afsluitdijk richting Heerenveen is dicht bij knooppunt Heerenveen door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht bij knooppunt Sappenbroek. Het verkeer wordt daar omgeleid. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Een kwartier vertraging, daar zat een vrachtwagen met pech. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. Een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Hoor jezelf.
1: MFM.
4: MFM.
5: 1, 2, 3. Wee!

0: Dat was Geezer met Doggy bij MFM Brabant.
1: Het is nu weer tijd voor een legendarisch radiospel. Het spel heet Scooter of Bladblazer. En aan de telefoon daarvoor hebben we Job. Job, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hallo, hoe gaat het met je?
2: Het is prima.
1: Ik heb gehoord dat je op een bijzondere locatie staat. Tenminste, ik sta er niet zo vaak. En zeker niet aan de kant waar jij staat, zeg maar.
2: Nee, ja, dat hoop ik. Want anders gaan er een hele hoop mensen dood, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja. Vertel, waar sta je?
2: Ik ben momenteel aan het werk. Ik werk op de veerpont.
1: Kijk, lekker aan het veren nog. En, ja. En daar heb je natuurlijk kei druk mee. Maar je hebt toch nog tijd gevonden om mee te doen. Dat vind ik best leuk.
2: Nou, heel voor jullie wel.
1: Ja. Weet je een beetje hoe dat spel werkt?
2: Ik denk dat het best wel zichzelf uitlegt. Dus ja. Ik denk dat het goed komt wel. Ja.
1: Geluid, scooter, bladblazen. Jij moet raden welke van de twee het is. Dat is het, ja.
2: Ja.
1: Oké, nou, volle focus zou ik zeggen. Daar komt het geluid aan. Dit was het geluid, ja.
0: Het klonk als witte ruis.
1: Maar ja, het is wel een scooter of een bladblazer. Het is één van de twee.
2: Ik vind het moeilijk, hoor. Het is moeilijk.
1: Snap ik. Maar het is ook een moeilijk spel.
2: Ja, anders is het natuurlijk niks meer aan. Dat is niet meer leuk.
1: Zo is dat.
2: Hey, mag ik het nog één keer horen?
1: Ja, normaal doen we het niet. Maar vooruit dan maar. Oh. Komt-ie aan.
2: Oh, nou.
1: Oké.
0: Zo.
1: Dit was dan echt de laatste keer dat ik hem te horen kreeg. Dat weet ik wel.
0: Ik vind het geen fijn geluid.
1: Nee. Het is geen fijn geluid.
2: Nou, als ik eerlijk moet zijn, dan denk ik eigenlijk dat het een intercity is die bij een spoorwegovergang voorbij raast.
1: Ja.
2: Maar dat kan niet, denk ik.
1: Nee, dat is niet per se een van de opties. Nee.
2: Oké. Dan gok ik een bladblazer.
1: Dan gok jij een bladblazer. Oké. Gaan we even naar de grote gouden envelop van de jury. Even kijken waar die ligt. Ik weet niet.
0: Oh,
1: waar is die envelop
0: ik heb de map gevonden.
2: Daar zijn de envelop.
0: Ik heb de map.
1: Je hebt
0: het is geen grote gouden envelop, maar het is
1: een map.
0: Het is een map.
1: Heel bijzonder.
0: Even kijken. Het 5 juni vandaag.
1: 5 juni. You know, ja.
0: Oh, ja, ik heb het antwoord gevonden voor deze.
1: Oké.
2: Laat me niet langer wachten.
0: Jij zei bladblazer.
2: Ja.
0: En het antwoord op de vraag scooter of bladblazer is deze week bladblazer!
1: Ja! Je hebt dat goed! Wow! Lekker man! En weet je wat je nu wint?
2: Vertel!
1: Een blikje huismerk cola.
2: Wow, dat heb ik altijd gewonnen.
1: Nou, gelukkig gefeliciteerd en werk ze nog even. Fijn weekend ook.
2: Ja, ik ga mijn best doen. Dank jullie wel.

0: Earth, Wind & Fire hoorde je bij MFM Brabant.
1: Ik ben Mark.
0: In de Stone. Ik ben Mark. Bekend van Ik ben Mark, inderdaad. Goedenavond, het is 6:55 en het is gelukkig al lang en breed weekend. Rutger,
1: er belde net iemand.
0: Er belde net iemand en die heeft één belangrijke vraag eigenlijk. Hallo, met wie spreken wij?
2: Hallo. Ja, hallo.
0: Hoi.
2: Met Lex. Hallo.
0: Hi Lex, hoe gaat het?
2: Hallo, ja, het gaat goed.
0: Oké. Maar je had een vraag voor Rutger, toch?
2: Ja.
0: Wat was dat ook alweer? Ik ben vergeten.
2: Ja, ik hoorde iets over fatbikes en ik was heel erg benieuwd. Hoe zit dat nou?
0: Ja.
2: Alsjeblieft, nee, help mij.
0: Precies.
1: De oplossing voor het fatbike probleem.
0: Ja, want Rutger heeft hem, hè?
1: Ik heb hem.
2: Ik wil de oplossing weten.
0: Ja,
1: die krijg je, maar die krijg je over 10 minuutjes.
0: Je krijgt hem nu nog niet, Lex, sorry. Moet even 10 minuten wachten nog. Is dat oké?
2: Jongens, toch.
0: Ja. Nog 10 minuten, Lex. Dan krijg je hem. Echt waar.
2: Ja, maar dat is een bel te goed en zo. Dat is een klote zooi.
0: Ja, maar ik kan gewoon luisteren op de radio, weet je wel.
2: Nee, ik luister altijd via de telefonische verbinding.
0: Oké. Dan moet je blijven hangen. Thanks. Ik stuur je nog wel een Libara-kaartje op. Komt goed.
2: Top. Dankjewel.

0: Kedderman is dat bij MFM Brabant en Yosemite. Een hele goede avond. Rutger, het moet je zo meteen wel echt even gebeuren. Constant, die telefoon staat roodgloeiend. Iedereen wil het horen.
1: Hoe warm het is vandaag.
0: Ook, hoe warm is het vandaag?
1: Op de maan is het... Het varieert een beetje op de maan. Het varieert tussen min 200 graden en plus 500 graden Celsius.
0: Oké.
1: 150 graden Celsius.
0: En wat is dan toeristisch gezien de beste plek waar je kan zijn daar?
1: Gewoon lekker naar Bosnië gaan.
0: Lekker naar Bosnië. Oké, zometeen meer muziek. Zoals, noem maar wat, hè.
1: Koetje Meen.
0: Er komt er ook aan, zo'n Pino D'Angelo sample. Madison Avenue is dat. Komt er ook aan, zometeen. Zin in. En de Baron. Nou, tot zo.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM. MFM Brabant. Overal. Jouw muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
4: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
3: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
3: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. Bij Knoopend Velpenbroek is de rijbaan dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: MFM. MFM. It's about to cause a house fire. It's starting to get cold.

0: maar jij hebt de oplossing. Kom maar op.
1: Ik heb wel een idee. We moeten misschien...
0: Je had de oplossing.
1: We moeten misschien boetes uitdelen.
0: Ja, maar...
1: En dan 200 boetes.
0: Wat dit? Oh.
1: En dan allemaal mensen naar halt sturen. Misschien werkt dat.
0: Oh, maar ik lees hier net op dtvnieuws.nl... Fatbike Controle levert ruim 200 bekeuringen op. En er zijn mensen naar halt gestuurd. Klinkt een beetje als jouw idee dit al, eigenlijk.
1: Oh.
0: Dus...
1: Ik heb denk ik net niet genoeg tijd gehad om na te denken hierover.
0: Oh, oké. Okay. Dus je moet
1: nog even 5 minuutjes.
0: Oh, nee, maar omdat je het als zoiets baanbrekers vertelde, zeg maar... dacht ik echt van, dit gaat het worden.
1: Nee, ik had ook wel het idee dat ik daar... dat ik bij nu het probleem... oplossing wel. Maar, ja, alsjeblieft, geef me nou gewoon echt 5 minuutjes.
0: Okay, over 5 minuten de oplossing van het fatbike-probleem. Ik ben heel benieuwd. Eerst Madison Avenue.

0: Lente in Twente. Ja, nu mogen jullie wel stoppen met zingen. Dankjewel. We worden al de hele avond bestookt met telefoontjes en we kunnen het niet aan. De MFM telefooncentrale is helemaal overbelast van al die enthousiaste telefoontjes die we krijgen.
1: Ja.
0: Zo ook Gert-Jan, die stond in de diepvrieswinkel lekker chicken wings af te rekenen, was het, hè? Die belde net en die had een heel specifiek verzoekje.
1: Nou?
0: Nou ja, het is wel regionaal, weet je wel. Het is de wc-experience.
1: Ah.
0: En dan kan je nog uit zoveel dingen kiezen, hè? De nie, van de nie, van de nie. Of, nou, noem eens wat anders.
1: Mag ik hier ook?
0: Dat is precies welke die Gert-Jan had aangevraagd. Ja, en volgens mij maken we hem heel blij als we dat doen.
1: Sta ik in de file
0: dus
1: midden
0: op de A2.

0: Voor de Weezer bij MFM Brabant. Island in the Sun. Rutger, over iets meer dan een week, als ik het goed zeg. Hè. Ik heb niet zoveel verstand van voetbal, maar is het WK?
1: Iets minder dan een week.
0: Iets minder dan een week zelfs. Gaat het zo snel? Oké dan. En wij denken het WK-anthem voor dit jaar eigenlijk wel gevonden te hebben.
1: Ja, zeker.
0: Het is niet Jelly Roll, het is niet Shakira.
1: Zeker geen I Show Speed.
0: Nee, het is iets totaal anders. En wat het is, dat hoor je zo meteen. En dit komt er ook nog aan.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een fietser is vanmiddag in Schaik gewond geraakt bij een valpartij. De politie is op zoek naar de wielrenner die het ongeluk zou hebben veroorzaakt. Het incident was iets na 3 uur aan de Udense Dreef in het bosgebied. Volgens een correspondent sneed de wielrenner bewust een fietser af die daardoor onderuit ging en korte tijd buiten bewustzijn was. Verschillende mensen zouden daarvan getuigen zijn geweest. Ook hangen er camera's in de omgeving. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. De politie is nu op zoek naar de wielrenner vanwege het verlaten van de plaats van een ongeval. Arjan Kalats is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Os. Hij neemt daarmee het stokje over van Mari van Kilsdonk, die onlangs afscheid heeft genomen van de Osse politiek. Het CDA groeide bij de laatste verkiezingen van 4 naar 5 zetels en levert met Sidney van den Berg opnieuw een wethouder in het college van BNW. De nieuwe CDA-fractie bestaat uit Arjan Kalats, Mark van den Heuvel, Gertie van Valkenburg, Joris Vrieling en Lin van Buul. De aangekondigde afsluiting van de A50 tussen knooppunt Bankhoef en Volkel gaat dit weekend toch niet door. Dit vanwege de veiligheid van de medewerkers. Rijkswaterstaat laat weten dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor wegwerkers en weggebruikers niet volledig gegarandeerd konden worden. We werken veilig of we werken niet, zo vat Rijkswaterstaat het kernachtig samen. De werkzaamheden worden nu opnieuw ingepland en de nieuwe data worden later bekendgemaakt. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden. Het weer, zaterdag voor een groot deel bewolkt met kans op een bui. Het wordt 20 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A28 Utrecht richting Zwolle is een ongeluk gebeurd. Tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst is de vertraging 10 minuten. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Dus nuts waren dat bij MFM Brabant en Circles. Rutger, vertel.
1: Ja, over een kleine week, volgende week donderdag, begint het WK voetbal. Daar hebben we allemaal heel erg veel zin in. Maar er is ook één land in specifiek die er nog extra veel zin in heeft. Namelijk Bosnië en Herzegovina.
0: Ja.
1: Die hebben zich voor de eerste keer in 12 jaar gekwalificeerd. En hun kwalificatie was best wel een beetje apart. Namelijk, ze moesten winnen van grootmacht Italië om naar het WK te gaan.
0: Oké, dan.
1: En dat hebben ze gedaan. Heel Italië boos, Bosnië helemaal blij.
0: Maar die zijn chagrijnig, die Italianen geweest ook. Die dachten kat in bakkie en yeah.
1: Ja. Eigenlijk heel bestuur bij de Italiaanse KNVB is wel op de schop gegaan.
0: wat gek.
1: Daar gaat het allemaal niet om. Ja. Toen het nieuws was dat Bosnië gekwalificeerd was, ging iedereen in Sarajevo helemaal de straten op. En toen was er één lijflied ontstaan, omdat het WK voetbal in Amerika is. En ik vind dat toch echt een ongelooflijke banger eigenlijk, als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, dit is een fantastisch nummer.
1: Het heet USA. En het is, en ik moet even meelezen, want mijn Bosnisch is niet zo heel erg vloeiend.
0: Ik heb dat ook lang niet bijgespijkerd, inderdaad.
1: Het nummer heet, waar?
0: Het nummer heet dus USA.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk, want dat hoor je zo meteen wel waarom dat zo heet. Maar het is van, ik ga het proberen uit te spreken.
1: Oké. Okay.
0: Van het Dubuzia Collective. Dubuzia Collective, zoiets. Het maakt niet uit, het is een banger. Je hoort hem nu op even.

0: sorry Rutger, maar dit snap ik even niet. Ik kom dit laatst tegen en iemand moet het me even uitleggen, man. Want ik begrijp het niet. Ik zit dan te scrollen op de TikTok, op de telefoon, op de TikTok te scrollen, sociale media. En ik kom dan tegen mensen en die zeggen dan 67, zeggen ze dan.
1: 67?
0: En dat vinden ze heel grappig. En afgezien van dat het de huidige pensioensleeftijd is, kan ik eigenlijk niks heel grappigs bij bedenken.
1: Daar heb ik er nooit van gehoord.
0: Nee, dat is gewoon het getal. En het is dan 67, dus 6, 7. En dan gaan mensen allemaal ook met hun handen zo lopen doen en zo.
1: Dat is gek.
0: En het zijn vooral mensen die een beetje de Gen Z, Gen Alpha mensen.
1: Die jonge lui.
0: Ja, want ik vond dat heel leuk. Ze hadden toen vroeger dat Skibbity Toilet. Dat vond ik hilarisch. Dat vond ik echt fantastisch leuk dat ze dat hadden gedaan.
1: Dat was vorige maand. Ja. Dat was echt 2 maanden geleden echt zo'n groot ding.
0: Ik denk 2 weken geleden misschien zelfs. Maar nu dit snap ik niet. Dus als iemand even naar de studio kan bellen om dit uit te leggen, heel graag. Want ik begrijp er geen reet van.

0: Oké, okay, man. Ik wil je even bedanken, Rutger. We hebben lekker wat lucht verplaatst vandaag hier. Ik ga nu lekker weekend vieren.
1: Oh, en op welke manier?
0: Ik denk dat ik zo meteen mijn bed in ga en er dan zondagavond een keer uitkom.
1: Gaat het?

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
4: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
3: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
5: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
3: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: NRC Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een fietser is vanmiddag in Schaik gewond geraakt bij een valpartij. De politie is op zoek naar de wielrenner die het ongeluk zou hebben veroorzaakt. Het incident was iets na 3 uur aan de Udense Dreef in het bosgebied. Volgens een correspondent sneed de wielrenner bewust een fietser af die daardoor onderuit ging en korte tijd buiten bewustzijn was. Verschillende mensen zouden daarvan getuigen zijn geweest. Ook hangen er camera's in de omgeving. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. De politie is nu op zoek naar de wielrenner vanwege het verlaten van de plaats van een ongeval. Arjan Kalats is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Os. Hij neemt daarmee het stokje over van Marie van Kilsdonk, die onlangs afscheid heeft genomen van de Osse politiek. Het CDA groeide bij de laatste verkiezingen van 4 naar 5 zetels en levert met Sidney van den Berg opnieuw een wethouder in het college van BNW. De nieuwe CDA-fractie bestaat uit Arjan Kalats, Mark van den Heuvel, Gertie van Valkenburg, Joris Vrieling en Lin van Buul. De aangekondigde afsluiting van de A50 tussen knooppunt Bankhoef en Volkel gaat dit weekend toch niet door. Dit vanwege de veiligheid van de medewerkers. Rijkswaterstaat laat weten dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor wegwerkers en weggebruikers niet volledig gegarandeerd konden worden. We werken veilig of we werken niet, zo vat Rijkswaterstaat het kernachtig samen. De werkzaamheden worden nu opnieuw ingepland en de nieuwe data worden later bekendgemaakt. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden. Het weer, zaterdag voor een groot deel bewolkt met kans op een bui. Het wordt 20 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Edson Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
3: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
2: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
2: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edson Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een fietser is vanmiddag in Schaik gewond geraakt bij een valpartij. De politie is op zoek naar de wielrenner die het ongeluk zou hebben veroorzaakt. Het incident was iets na 3 uur aan de Udense Dreef in het bosgebied. Volgens een correspondent sneed de wielrenner bewust een fietser af die daardoor onderuit ging en korte tijd buiten bewustzijn was. Verschillende mensen zouden daarvan getuigen zijn geweest. Ook hangen er camera's in de omgeving. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. De politie is nu op zoek naar de wielrenner vanwege het verlaten van de plaats van een ongeval. Arjan Kalats is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Os. Hij neemt daarmee het stokje over van Mari van Kilsdonk, die onlangs afscheid heeft genomen van de Osse politiek. Het CDA groeide bij de laatste verkiezingen van 4 naar 5 zetels en levert met Sidney van den Berg opnieuw een wethouder in het college van BNW. De nieuwe CDA-fractie bestaat uit Arjan Kalats, Mark van den Heuvel, Gertie van Valkenburg, Joris Vrieling en Lin van Buul. De aangekondigde afsluiting van de A50 tussen knooppunt Bankhoef en Volkel gaat dit weekend toch niet door. Dit vanwege de veiligheid van de medewerkers. Rijkswaterstaat laat weten dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor wegwerkers en weggebruikers niet volledig gegarandeerd konden worden. We werken veilig of we werken niet, zo vat Rijkswaterstaat het kernachtig samen. De werkzaamheden worden nu opnieuw ingepland en de nieuwe data worden later bekendgemaakt. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden. Het weer, zaterdag voor een groot deel bewolkt met kans op een bui. Het wordt 20 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM. MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
3: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
2: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
2: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een fietser is vanmiddag in Schaik gewond geraakt bij een valpartij. De politie is op zoek naar de wielrenner die het ongeluk zou hebben veroorzaakt. Het incident was iets na 3 uur aan de Udense Dreef in het bosgebied. Volgens een correspondent sneed de wielrenner bewust een fietser af die daardoor onderuit ging en korte tijd buiten bewustzijn was. Verschillende mensen zouden daarvan getuigen zijn geweest. Ook hangen er camera's in de omgeving. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. De politie is nu op zoek naar de wielrenner vanwege het verlaten van de plaats van een ongeval. Arjan Kalats is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Os. Hij neemt daarmee het stokje over van Mari van Kilsdonk, die onlangs afscheid heeft genomen van de Osse politiek. Het CDA groeide bij de laatste verkiezingen van 4 naar 5 zetels en levert met Sidney van den Berg opnieuw een wethouder in het college van BNW. De nieuwe CDA-fractie bestaat uit Arjan Kalats, Mark van den Heuvel, Gertie van Valkenburg, Joris Vrieling en Lin van Buul. De aangekondigde afsluiting van de A50 tussen knooppunt Bankhoef en Volkel gaat dit weekend toch niet door. Dit vanwege de veiligheid van de medewerkers. Rijkswaterstaat laat weten dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor wegwerkers en weggebruikers niet volledig gegarandeerd konden worden. We werken veilig of we werken niet, zo vat Rijkswaterstaat het kernachtig samen. De werkzaamheden worden nu opnieuw ingepland en de nieuwe data worden later bekendgemaakt. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden. Het weer, zaterdag voor een groot deel bewolkt met kans op een bui. Het wordt 20 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: NRC Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een fietser is vanmiddag in Schaik gewond geraakt bij een valpartij. De politie is op zoek naar de wielrenner die het ongeluk zou hebben veroorzaakt. Het incident was iets na 3 uur aan de Udense Dreef in het bosgebied. Volgens een correspondent sneed de wielrenner bewust een fietser af die daardoor onderuit ging en korte tijd buiten bewustzijn was. Verschillende mensen zouden daarvan getuigen zijn geweest. Ook hangen er camera's in de omgeving. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. De politie is nu op zoek naar de wielrenner vanwege het verlaten van de plaats van een ongeval. Arjan Kalats is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Os. Hij neemt daarmee het stokje over van Mari van Kilsdonk, die onlangs afscheid heeft genomen van de Osse politiek. Het CDA groeide bij de laatste verkiezingen van 4 naar 5 zetels en levert met Sidney van den Berg opnieuw een wethouder in het college van BNW. De nieuwe CDA-fractie bestaat uit Arjan Kalats, Mark van den Heuvel, Gertie van Valkenburg, Joris Vrieling en Lin van Buul. De aangekondigde afsluiting van de A50 tussen knooppunt Bankhoef en Volkel gaat dit weekend toch niet door. Dit vanwege de veiligheid van de medewerkers. Rijkswaterstaat laat weten dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor wegwerkers en weggebruikers niet volledig gegarandeerd konden worden. We werken veilig of we werken niet, zo vat Rijkswaterstaat het kernachtig samen. De werkzaamheden worden nu opnieuw ingepland en de nieuwe data worden later bekendgemaakt. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden. Het weer, zaterdag voor een groot deel bewolkt met kans op een bui. Het wordt 20 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Edson Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen...